0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia bij Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul, música em sua vida.

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeerde van de stad Itaipu, Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul. Música em sua vida.

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeerde van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.

0: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaia pa Minas Brasilië. Estéreo Sul, muziek in je leven.
1: Estéreo Sul.
2: 20 horas e 51 minutos.